0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Because my dreams are bursting at the seams.

vertrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt-het-vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robbel en naast mij staat Hans Pettinga-Golo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Ja, een maandagje. We gaan er maar een keertje doen. Ja, jij doet het standaard natuurlijk. Voor mij is het nu 2 dagen achter elkaar, morgen en vandaag dus.
1: En ik kan het nu al aan je zien.
0: Ja, hè? Ja, een beetje moe. Het was heel warm op de woonboot, dus ik heb een beetje slecht geslapen. Maar we gaan er een hele leuke show van maken.
1: Absoluut.
0: Hans, kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Jazeker. Drumfanfare Avanti start inzamelingsactie na inbraak. De Groningse Vierdaagse trekt ruim 3000 wandelaars. En FC Groningen wint de laatste oefenwedstrijd.
0: Kijk, en dat is nog eens goed nieuws. Dat hoor je dus rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. Ja, het is natuurlijk gewoon vakantie en dat zie ik ook op de wegen, want het is gewoon hartstikke rustig. De snelwegen zijn helemaal vrij en de binnenstad is ook gewoon, ja, er is gewoon helemaal niks eigenlijk. Bij Eemskanaal zie ik een heel klein opstoppingtje. En voor de rest is het gewoon allemaal mooi vrij. Dus moet je nu naar, ja, misschien toch nog wel naar werk. Nou, je kan gewoon lekker vrij rondrijden. Behalve dus als je toevallig naar Eemskanaal moet, maar die kansen acht ik zeer klein. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het zuiden dat er een paar dingen zijn, een paar trajecten die niet helemaal soepel lopen. Dat zie ik voornamelijk rond Utrecht naar Den Haag, zie ik dat. En dat zie ik rond, ja, moet ik het echt zeggen, Breda en Tilburg.
1: Nou, ja, dat is belangrijk.
0: Ja, het is belangrijk. Ja, stel je moet erheen. Ja.
1: Nou,
0: Groningen, Breda. Ik heb het zelf wel eens gedaan. Het is een... Het is nogal een lang stuk, maar ja.
1: En daar zeg je wat, Merlijn. Ik ga best vaak naar Breda, dus voor mij is dit heel relevant. Maar
0: essentieel.
1: Ik heb een vraag over treinen aan jou.
0: Nou.
1: Laten we het er toch over hebben. Hey, je hebt die nieuwe trein, die nieuwe Intercity, die rondrijdt door Nederland.
0: Ja.
1: Heb jij enig idee waar de kleur blauw voor staat in die trein, de verlichting?
0: Nee.
1: De kleur oranje?
0: Ja, Nederland oranje.
1: Paars?
0: Nee, ook geen flauw idee.
1: Nee, nou, ze werken nou met kleurcodes in de plafondverlichting. Die laten zien of jij in een stiltecoupé, een werkcoupé of een gewone gezellige coupé zit. En dan hebben ze ook nog rood. Dat betekent dat ze aan de noodrem getrokken hebben en dat ze gaan stoppen. Maar niemand weet waar het voor staat, want er hangen geen bordjes in de trein.
0: Dat is echt bizar. Ja, ik wist ook van niks.
1: Ik ook niet. En ik zat in de trein naar de Efteling. En toen keken mensen mij heel zagrijnig aan. Want blijkbaar zat ik in een stiltecoupé. En jij kent mij. Jij kan niet stil zijn.
0: Ja.
1: Dus dit was een hele bijzondere ervaring. Nou, weer wat geleerd.
0: Ja,
1: blauw
0: nou,
1: is stilte.
0: En de luisteraar wist het waarschijnlijk ook niet. Dus,
1: blauw is stilte.
0: Nieuws op deze morgen. En over nieuws gesproken, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, Noorderzon natuurlijk. We hebben het er vorige week ook al even gezellig over gehad. Maar we gaan gewoon door, want het is bijna zover. En daar heeft Johannes Rinks een fantastisch item over gemaakt.
2: De Oogochtendshow.

0: van je Zoo. En daarvoor hoorde je Shakira met het nummer Zoo.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Van donderdag 20 augustus tot zondag 30 augustus verandert het Noorderplantsoen weer in het bruisende hart van Groningen tijdens de 36e editie van Noorderzon.
2: Ja, het festival krijgt dit jaar een iets andere opzet. Bezoekers kunnen op meer plekken gratis muziek, theater en andere optredens tegenkomen zonder vooraf een kaartje te verkopen. En je hoort onze goede vriendin van de show, Milou de Boer van Noorderzon.
3: Ook al kom je inderdaad om even gezellig af te spreken met vrienden, ga je toch iets meemaken wat je niet had verwacht.
4: Er is meer aanbod van muziek en theater waar je vooraf geen kaartje voor hoeft te kopen.
3: We willen dat mensen wat meer in aanraking komen met kunst en met ons programma. Dus daardoor hebben we de opzet wat veranderd. Er komt bijvoorbeeld een terras in de vijver in het midden van het plantsoen met grote tentakels eraan. Die heet de Kraken. Daar komen onder meer concertjes op, 's avonds DJ's en nog andere pop-up performances. Dus dat wordt wel een ding wat op gaat vallen.
4: Behalve een nieuw muziekpodium, midden in de plantsoenvijver, zullen er ook onverwachte muziekoptredens zijn tussen het publiek.
3: Verder komt er bijvoorbeeld moving music. Dus dat is op onverwachte momenten dat er muziek langs je gaat lopen of rijden. Dat is nog even een verrassing. En er zijn wat andere locaties waar je echt muziek gaat tegenkomen. Daarnaast zijn er dit jaar ook veel gratis toegankelijke performances in het plantsoen. Dus niet alleen muziek, maar je gaat ook opeens een theater in de open lucht tegenkomen. Of een kleine voorstelling. Of andere dingen die je gewoon spontaan gaat zien. Dus dat wordt wel echt een andere ervaring dan eerdere jaren.
4: Buiten het Noorderplantsoen zijn er ook een paar juweeltjes van voorstellingen te vinden.
3: Ik heb zelf heel veel zin in het concert op het dak van het Forum. Het wordt een jazzconcert. We gaan binnenkort de line-up bekendmaken. Maar ja, dat is voor ons ook echt een nieuw ding waar ik heel benieuwd naar ben hoe dat gaat zijn. We hebben bijvoorbeeld ook eentje die 12 uur duurt in de Niemeyerfabriek op de laatste zaterdag. Dat wordt ook een hele toffe waarin allemaal mensen uit Groningen ook aan het woord gaan komen en geïnterviewd worden.
2: Ja, je hoorde Milou de Boer, de communicatiemedewerker van Noorderzon, in een bijdrage van onze collega's van Hoog TV.
0: Ja, en Noorderzon, wij gaan ook even heen, hè?
2: Ja, wij gaan ook heen. We kunnen er nog niet al te veel over verklappen. Maar de Oogochtendshow gaat van alles doen met Noorderzon. Dat betekent, Marlijn, nog vaker vroeg op en allemaal van dat soort dingen. Dit...
0: Ja, ik wen er wel aan, hoor.
2: Komt vast goed.
0: Wij gaan luisteren naar You Broke Me First van Tate McRae.

0: En dat was Nelly Furtado met Say It Right. En dan het weer. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Er is een flinke zonnige periode met een matige oosten- tot zuidoostenwind. Windkracht 3 tot 4. En komende nacht liggen de minima rond de 20 graden.
1: Ja, Woltersum maakt zich op voor zomerdagen. Dat melden wij zelf van Oognieuws. Woltersum maakt zich op voor de jaarlijkse zomerdagen op 14 en 15 augustus, om precies te zijn. Het tweedaagse evenement voor kinderen en jongeren staat onder meer in het teken van een kabelbaan, een stormbaan en een fakkeloptocht door het dorp. Volgens de organisatie draait het evenement al tientallen jaren om ontmoeting en samenhorigheid. En ze hebben heel veel hulp van vrijwilligers.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het klinkt heel bekend, Woltersum. Ik ben in ieder geval niet op die zomerdagen geweest. Maar jij kwam hier vaker, Martijn.
0: Ja, een vriend van mij van de middelbare school die woont in Woltersum. Het is in principe gewoon één lange straat. Ja, en dan ben je er ook weer uit. Het is vlakbij Ten Boer.
1: Ja, maar dat is wel fijn, want dan hoeven ze bij die fakkeloptocht ook niet lang te lopen.
0: Dat is
1: dit is heel gemeen. Woltersum is hartstikke mooi. Ik heb het even gegoogeld. En ik vind het hartstikke mooi dat ze dit organiseren. Met vrijwilligers, altijd belangrijk. Daar hebben wij het ook vaak genoeg over bij 050 Groningen. Hey, en Donar legt Amerikaanse debutant vast. Dat melden diverse bronnen. Donar heeft de 23-jarige Amerikaan Dola Adebayo vastgelegd voor het komende seizoen. En die man die is dus 2,3 meter lang.
0: Ja, dat is best lang.
1: Is een power forward. Hij komt uit tot nu toe voor de Amerikaanse universiteitscompetitie. En begint in Groningen aan zijn eerste seizoen als profbasketballer. En met de komst van deze fantastische lange speler is de selectie van Donar bijna compleet. Ja, ben jij een basketbalfan, Merlijn?
0: Nee, nou, ik wilde zeggen, die Amerikanen kunnen niet voetballen, maar basketballen kunnen ze echt als de beste. Dus ik denk dat dit een mooie aanwinst is voor Donar.
1: En ook gewoon goed, lekker wat internationale spelers in Groningen om ons ook wat te leren.
0: Ja, inderdaad. En wij gaan door naar de... even kijken. Naar de... Pam, pam, pam, pam, pam.
1: Nog even, hè? Jij zegt net Merlijn.
2: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Kijk, Amalfi Coast van Antoine Cédric is een ode aan het mooiste stukje Italiaanse kust en de liefde. Een nummer dat je rechtstreeks naar de zomer brengt en misschien ook jouw nieuwe zomerliefde. Wij gaan luisteren naar de...
2: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo. Met het nieuws uit Groningen. De nieuwe Solo Broezenkaart voor busreizigers in Groningen en Drenthe is een groot succes. Inmiddels zijn er al ruim 16.000 kaartjes verkocht, waarmee de verkoop van dagkaarten bijna 50% hoger ligt dan in voorgaande jaren. Met het kaartje kunnen reizigers voor €10 de hele dag met de bus reizen. De actie is opgezet als aanvulling op het goedkope Nederland-ticket voor de trein, zodat ook toeristische plekken zonder treinstation goed bereikbaar zijn. De Solo-Broezenkaart is nog te koop tot en met 31 augustus. FC Groningen heeft zaterdagavond de oefencampagne in de voorbereiding op het nieuwe eredivisie-seizoen afgesloten met een 1-0 overwinning op Real Valladolid. De enige treffer viel al vroeg in de wedstrijd na een hoekschop, waarbij de bal via een Spaans hoofd in het doel belandde. In een goed gevulde Euroborg met zo'n 11.000 supporters hield de ploeg van trainer Dick Lukien de voorsprong daarna vast. En volgende week zondag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Drumfanfare Avanti uit Groningen is een crowdfundingsactie gestart na de inbraak in het clubgebouw aan de Oliemuldersweg. Hoewel er nauwelijks spullen zijn gestolen, is de materiële schade door opengebroken deuren en vernielingen volgens de vereniging duizenden euro's. Met de actie wil Avanti ruim €3.500 ophalen voor een alarmsysteem en betere beveiliging. De vereniging, die al jaren financieel moeilijke tijden achter de rug heeft, hoopt zo nieuwe inbraken te voorkomen. De Groningse Vierdaagse gaat morgen van start met ruim 3000 deelnemers uit 10 verschillende landen. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Volgens de organisatie groeit de bekendheid van het evenement snel en komen steeds meer deelnemers van buiten Groningen en Drenthe. De wandeltocht voert 4 dagen lang door de stad en het Groninger Ommeland met afstanden van 20, 30 en 40 kilometer. Dan het weer. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Er zijn flink zonnige perioden bij een matige oosten- tot zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. En komende nacht liggen de minima rond de 20 graden, dus alweer een tropennacht.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. Ik zie alleen in het midden en het westen van het land dat er wat beperkingen zijn. Dat zie ik vooral bij Utrecht, Den Haag en van Utrecht naar Den Haag en van het traject Schiphol en Rotterdam. En voor de rest rijdt alles lekker door, behalve in het zuiden zie ik nog bij Breda en Tilburg dat er nog wat beperkingen zijn. Die horen niet heel lang te duren, dus dat gaat allemaal weer snel door.
1: Toch weer bij Breda, hè?
2: Toch weer bij Breda. En qua gewoon het normale vervoer, de snelwegen zijn nog steeds helemaal vrij. En ik zie alleen in de binnenstad dat het nu iets drukker begint te worden. Dat zie ik voornamelijk bij Eemskanaal en in Groningen zelf eigenlijk. In de binnenstad is eigenlijk alles rijdt lekker door. Dus je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Dus we gaan snel door naar de orde van de dag. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Orgelmuziek. Deze week is de International Martini Organ Competition in Groningen. Begint vandaag. En daar hebben we een fantastisch item over gemaakt.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Culture Club met Church of the Poison Mind. En daarvoor hoorde je Sam Ryder met Spaceman.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, wie wint de prestigieuze International Martini Organ Composition van Groningen? Nou, ik had hem bijna in één keer goed.
2: Bijna. Maar de moeilijke dingen komen nog. 12 internationale toptalenten zijn vanaf gisteren de strijd met elkaar aangegaan op de mooiste orgels ter wereld. Volgens Elsbeth Mulder van de organisatie kan de competitie worden vergeleken met de Champions League van de orgelwereld. En je hoort haar erover vertellen.
3: In de hele wereld zijn ontzettend veel jonge organisten die graag orgel spelen. Het is iets wat in Nederland meer geassocieerd wordt met kerkmuziek en misschien wat saai. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Korea wordt het orgel echt gezien als een volwaardig concertinstrument. En zo proberen we dat bij dit evenement ook te promoten.
2: Je hoorde Elsbeth Mulder. Het openingsconcert was gisteren en vandaag en morgen zijn de eerste ronde. Donderdag de tweede ronde, waarbij zaterdag de finale alweer is. We spraken met twee organisten die meedoen. De eerste is Ksenia Podlipchuk. En ze doet voor het eerst mee aan de competitie in Europa. In Moskou deed ze al mee aan andere competities. En ze begon haar 11e met orgelspelen en is nu bezig met haar bachelor in Wenen. Ze speelt bijvoorbeeld Buxtehude, Kerkhoven en andere Noord-Duitse en Nederlandse componisten. Ze hoopt concertorganist te worden als dat mogelijk is. En je hoort Ksenia Podlipchuk.
4: Actually, it's my first competition in Europe. So I used to do a couple of ones back in Moscow. But here, it's my first time. So I started to play organ when I was 11. I started my studies like in music school in Russia, in Moscow. Then I studied in college for 4 years. And right now I'm doing my bachelor in Vienna in University of Performing Arts. So Buxtehude, so Kerkhoven, but we play Kerkhoven on the choir organ. Scheidemann, really like North German and like Dutch composers. I would like to be like a concert organist. You never know how the future will go, so I'll be happy to do something which is related to organ, like playing at first. How it will be, like as a church organist or concert organist, we'll see.
2: Ja, en dat was Ksenia Podlipchuk. En de andere deelnemster waar wij mee gesproken hebben is Hanna Schulte. Ze heeft al eens kort op een Schnitger orgel mogen spelen en benadrukt de unieke en historische waarde van het orgel. Ook zij waardeert de werken die worden gespeeld. Van oude werken die een specifieke vingerzetting vereisen en die nieuw en interessant zijn om te leren. En haar droom is om concertorganist te worden, maar leraarschap trekt ook. Nou, concerten spelen is natuurlijk geweldig. Je hoort Hanna Schulte.
5: I've actually been here one time before and I was allowed to play the organ for several minutes and it was very special because it's such a beautiful historical organ by Schnitger and it's very special to play it because you don't do that every day. The repertoire is very colorful. We have different composers from different times. For example, Scheid, I played several pieces by him, but not a lot. So the old pieces where you're also playing with old fingerings, this was new for me, but so special to learn it. My dream is to be a concert organist. I'm also interested in teaching, and of course playing concerts would be wonderful, yes.
2: Dat was Hanna Schulte in een bijdrage van Lars Faber. En Merlijn, jij bent niet helemaal gewend aan orgelmuziek, geloof ik.
0: Nee, ik vind het echt begrafenismuziek.
2: Oh, nou, ja, ik ben hier dus mee opgegroeid, Merlijn. Mijn familie, of vooral mijn opa, was groot in de orgelmuziek. Vooral ook inderdaad die Schnitger-orgels. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Die heb je vooral in Groningen en aan de rand over de grens in Duitsland. Dat zijn echt hele bijzondere, mooie orgels die echt wel hele spectaculaire muziek kunnen spelen. En jij houdt wel van films. Heb je ooit Inception gezien?
0: Ja.
2: Weet je hoeveel orgelmuziek daarin zit?
0: Ja, dat is ook zo, ja.
2: En dan is het toch Hans Zimmer, hè? En
0: Hans
2: dan
0: is Zimmer, dat is een hele grote, inderdaad.
2: Dus, ja, ik zou die toch eens heroverwegen.
0: Ga ik dat eens even doen.

0: En dat was Are You Kidding van Anouk. En daarvoor hoorde je Save My Love van Kygo, Griffin en Khaled.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: 10.000 supporters bezoeken overdag FC Groningen, melden wij zelf van Oog. Ongeveer 10.000 supporters hebben zaterdag de open dag van FC Groningen bezocht. De dag begon met de presentatie van de mannen- en vrouwenselectie, waarna fans handtekeningen konden verzamelen. In en rond de Euroborg waren verder rondleidingen, voetbalactiviteiten en optredens van verschillende artiesten. FC Groningen spreekt van een geslaagde dag met veel enthousiaste bezoekers. De open dag werd afgesloten met een 1-0 overwinning op het Spaanse Real Sociedad in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Vanaf volgende week zondag begint voor FC Groningen het nieuwe Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Nou, en hopen dat we die gaan winnen.
2: Ja, het is een mooi nieuws toch? Gewoon nog steeds lekker veel belangstelling voor FC Groningen. Ik vind het mooi. En heel goed. Nou, een serieus onderwerp. Late abortuszorg moet beter worden verdeeld over Nederland. Dat meldt de NOS. Dan denk je, wat heeft dat met Groningen te maken? Nou, met het UMCG. Want de beroepsvereniging van gynaecologen hoopt dat meer ziekenhuizen in Nederland deze specialistische vorm van abortuszorg gaan aanbieden. Het gaat om zwangerschapsafbrekingen tussen de 22e en 24e week. En hoewel abortus tot 24 weken in Nederland wettelijk is toegestaan, kan deze zorg nu slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen worden uitgevoerd, waaronder het UMCG in Groningen. Volgens de beroepsvereniging van gynaecologen is een betere spreiding nodig om de zorg toegankelijk te houden en de druk op zorgverleners te verlichten. Door het beperkte aanbod moeten sommige vrouwen op dit moment nog uitwijken naar onder meer Spanje en Groot-Brittannië. Het UMCG benadrukt dat de uitbreiding niets verandert aan de huidige abortuswet of de voorwaarden voor deze zorg. Late abortussen vinden altijd plaats in een ziekenhuis vanwege de medische risico's en worden zorgvuldig begeleid door een team van specialisten. En ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is, Merlijn, dat dit soort zorg moet gedaan worden door specialisten. Wij doen dat in Groningen, maar de druk is gewoon te hoog. Dit is iets wat tijd kost, dit is iets wat je zorgvuldig moet doen en hier zou een ziekenhuis niet alleen voor moeten staan.
0: Nee, ja, ik mooi gezegd en ik heb er weinig aan toe te voegen.
2: Duidelijk.
0: Ja, en voor meer nieuws, check ochtendweb.nl en onze Oog Nieuws app. En dan gaan we nu luisteren naar Water Under the Bridge van Adele.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
3: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
5: Ja, Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
3: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Een hele goede morgen. Gezellig dat je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo. Goedemorgen Hans.
1: Hey, goedemorgen Merlijn, daar zijn we weer.
0: Yes, daar zijn we weer. Op een maandag.
1: Ja, op een maandag.
0: Normaal gesproken zijn wij het komische duo op de dinsdag, maar vandaag maandag dus.
1: En wat vind je ervan?
0: Ook. Ik moest eventjes een beetje op gang komen, want ik heb best wel slecht geslapen. Want het was 1000 graden op de woonboot. Maar voor de rest, ik sta er nog steeds en daar ben ik erg blij mee.
1: Ja, ik mis Rick ontzettend, maar ik vind dit eigenlijk ook wel heel gezellig.
0: Wel gezellig, hè?
1: Ja hoor.
0: Nou, Hans, kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Jazeker. Drumfanfare Avanti start inzamelingsactie na inbraak. De Groningse Vierdaagse begint morgen met zo'n 3000 wandelaars. En FC Groningen wint de laatste oefenwedstrijd van dit seizoen.
0: Yes! En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En daar kan ik wederom lang en kort over praten, maar het is gewoon hartstikke rustig op de Groningse wegen. En dan op, bedoel ik de snelwegen, die zijn helemaal vrij. Dus daar kan je lekker skeuren als je dat wil. En in Groningen zelf zie ik dat het wel steeds een beetje drukker begint te worden. Dat zie ik voornamelijk rond... even kijken, bij Hoornse Park zie ik dat. Bij de Weihert, dat zie ik bij Eemskanaal. Bij de Paddenpoel zie ik dat. En bij de Binnenstad Oost zie ik dat het allemaal wat drukker begint te worden. Moet je daar naar langs, ja, probeer er omheen te rijden, mits dat mogelijk is. En anders ja, heb je helaas scheve pech. En qua treinen betreft rijdt alles wel gewoon redelijk door in het noorden. Alleen als je in het midden of het zuiden of misschien zelfs een klein stukje van het westen van het land moet zijn. Let dan vooral even goed op je reisplanner-app dat je niet heel lang op een treinstation staat te wachten.
1: Ja, ik heb nog zo'n treinfeitje, Merlijn. Ik ga hier gewoon mee door.
0: Alle treinfeitjes,
1: ja,
0: schud je feitje mouw.
1: Hey, dit weekend stond er een trein stil tussen Groningen en Zwolle. Vanwege een roker op het toilet. Ja, er zat iemand te roken in een van die nieuwe intercities. En daar ging het brandalarm vanaf. Waardoor de trein stil kwam te staan. En er echt wel wat vertraging is ontstaan op de lijn tussen Groningen en Zwolle. Dus roken, ook niet vapen, niet doen op een toilet. Zeker niet op die nieuwe treinen. Want die hebben hele goede rookdetectie.
0: Niet zo handig dus.
1: Nee, nee, niet handig, maar wel weer een fantastisch nieuwsbericht op onze website oogtv.nl.
0: En er is ook net iemand binnengewandeld. Ja, vertellen waar we het zo meteen over
1: hebben. We hebben een gast. Wij hebben het natuurlijk elke maand over Groningen of Link 050. De vrijwilligersorganisatie in Groningen. En we hebben een gast vandaag. We hebben Abdullah Yassin, zeg ik dat goed? Helemaal goed, hoor ik al van de zijkant. En die komt ons van alles vertellen over het internationaal van jaar van de vrijwilliger. Of nee, dat is het. En hij komt ons dingen vertellen over, nou ja, het vrijwilligerswerk wat hij doet.
2: De Oogochtendshow.

0: De wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
1: Oogradio. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: En dat was Sheryl Crow met All I Wanna Do.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het is het internationale jaar van de vrijwilliger. Dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor de waarde van vrijwilligerswerk.
2: Ja, onder het motto de kracht van doen zetten we Link 050 in Groningen. Link 050 in Groningen, vrijwilligers in de schijnwerpers. En laten ze zien hoe onmisbaar vrijwilligers zijn voor onze samenleving. Link 050 geeft hier onder andere invulling aan met drie bijzondere activiteiten. En de OogTV-campagne Wat is een wereld zonder vrijwilliger? En er is een vrijwilligersvillage op Noorderzon en het Huistheater Ode aan de Vrijwilliger. Met de kernboodschap: vrijwilligers zijn de stille kracht achter talloze initiatieven, organisaties en gemeenschappen. Het internationale jaar van de vrijwilliger biedt de kans om een inzet zichtbaar te maken, te waarderen en meer mensen te inspireren om zich voor een ander in te zetten. En om daar meer over te vertellen, over deze initiatieven, is in de studio Abdullah Yassin. En dit is jouw eerste keer op de radio, hoor ik net.
3: Ja, zeker weten. Dat is even spannend.
2: Ja, maar wat goed dat je er bent, man.
3: Yes, bedankt.
2: Jij bent dus van Link 050. Wat doe je daar?
3: Ja, ik ben daar werkzaam als een consulent vrijwillige inzet. En dat is een hele brede definitie, een brede functie. Nou, wat ik in principe dus doe, is dat ik eigenlijk te maken heb met vrijwilligerswerk in de breedste zin. Ik ondersteun inwoners en organisaties bij vrijwilligerswerk. Ik breng mensen in contact met passend vrijwilligerswerk. Ik adviseer organisaties. En ik bouw eigenlijk een netwerk op in de wijken. En help daarmee een impact te maken op maatschappelijk niveau.
2: Ja, een hele belangrijke functie lijkt mij. Vrijwilligers zijn natuurlijk heel belangrijk in Groningen. Ja. Wij werken daar natuurlijk graag aan mee van OogTV. Er is de OogTV-campagne Wat is een wereld zonder vrijwilliger? Wat doen jullie daar?
3: Nou, wij gaan daar dus een drietal filmpjes maken. Dat is eigenlijk gewoon een campagne die mensen vooral laat nadenken over de impact van de vrijwilligers. Wat zou er gebeuren als er morgen geen vrijwilliger zou zijn? Mm-hmm. En wij hebben daarbij verschillende onderwerpen aangekaart. De zorgsector, de sportwereld en de culturele sector. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat je voor een gesloten sportclub staat. Of dat de kleding, voetbalkleding niet gewassen zijn. De gras staat te hoog. Noem het maar op. Ik kan de spotjes natuurlijk niet verklappen.
2: Ja, de wereld staat stil zonder vrijwilligers.
3: Daarbij willen we vooral de impact zichtbaar maken. En een vorm van waardering uiten naar de vrijwilliger toe.
2: Ja, en daar werken wij natuurlijk heel graag mee. Ja. En jullie hebben, je zei het net al eventjes in het voorgesprek, vrijwilligersvillage op Noorderzon.
3: Ja.
2: Dat klinkt wel heel spectaculair. Wat doen jullie op Noorderzon dan?
3: Ja, je moet het natuurlijk wel zien te verkopen. Dus we doen het tegenwoordig lekker hip, hè? Nederlands en Engels door elkaar.
2: Ja.
3: Een vrijwilligersvillage op Noorderzon is inderdaad een samenwerking die wij hebben opgezet met Noorderzon. Het is eigenlijk een ontmoetingsplek waarbij bezoekers kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk, inspiratie kunnen opdoen en de diversiteit van vrijwillige inzet in Groningen kunnen ervaren. Dus wij hebben daar ook een fotoreeks die we daar in beeld brengen van de verschillende vrijwilligers die zich inzetten in de gemeente Groningen. Die beoefenen verschillende functies. En wij hopen daarmee de bezoekers kunnen inspireren. Hè? Er zijn talloze mogelijkheden in de vrijwilligerswereld om je voor in te zetten. Mm-hmm. En hopelijk kunnen ze zich aanmelden bij Link 050.
2: Ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat mensen die op zo'n cultuurfestival rondlopen, dan het zijn sowieso natuurlijk hele leuke mensen. Anders ga je daar niet naartoe.
3: Tuurlijk.
2: Dat die ook bij jullie komen kijken en denken: hey, wacht eens even.
3: Ja.
2: Ik kan ook iets bijdragen aan mijn community.
4: En iedereen heeft ook wel een paar uurtjes in de week dat ze gewoon zich kunnen inzetten ervoor.
2: Ja,
4: alles is maar een uur. Denken het niet. Ja.
3: En dat zie je ook heel goed terug op Noorderzon. Want ik ben jarenlang een bezoeker. Ik kom daar heel graag. Maar wat ik niet wist, is dat er een hele grote groep vrijwilligers zich inzetten om het festival gaande te houden. Dus daar willen we ook gewoon vooral bij stilstaan. En Noorderzon ook. Vandaar de vrijwilligersvillage.
2: Ja, mooi. En dan het Huistheater. Ode aan de vrijwilliger. Met een kernboodschap: vrijwilligers zijn die stille kracht achter allerlei initiatieven.
3: Ja.
2: Nou, vertel daar dan ook nog maar wat over. Want dit alles klinkt goed.
3: Ja, fijn om te horen. Nou, op 3 september, donderdag 3 september, hebben wij een voorstelling gepland in de Grand Theater aan de Grote Markt. Dat gaan we doen met het Huistheater. De Ode aan de Vrijwilliger. Nou, de naam zegt het in principe al. Het is een voorstelling waarin verschillende verhalen, ervaringen en maatschappelijke kwesties centraal zullen staan. De focus was vooral op de zorgsector, maar hopelijk hebben we daar een twist aan kunnen geven. Zodat alle verschillende partners zich aangesproken gaan voelen. En dat zal met Annie M.G. Schmid. Of ja. Nou ja, in ieder geval, er zal ook muziek in plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is wat oudbollige muziek. Dus voor mijn jonge vrijwilligers weet ik niet of dit heel zinvol is om bij te wonen. Of,
2: Overal wat van leren. En ook Annie M.G. Schmid, als het dat zou zijn, is hartstikke interessant voor iedereen. Dus ik zou het gewoon lekker doen. Want dan kunnen jullie van elkaar nog dingen leren.
3: Jazeker. En degene die zich nog daarvoor wil aanmelden, dat kan bij ons. Meld je aan bij ons bij Link 050. We hebben meer informatie hierover op de socials staan.
2: Oh, kijk.
3: We hebben nog kaarten beschikbaar, een beperkt aantal kaarten. Dus meld je aan.
2: Nou, helemaal goed. Hey, dankjewel voor de toelichting. Ik denk dat we jullie zeker tegenkomen op Noorderzon in ieder geval. En ga dat allemaal kijken straks, hè. Wat is een wereld zonder vrijwilliger? Van OogTV en Link 050. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer hier bij Oog. En het weer. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Er zijn flinke zonnige perioden bij een matige oostenwind tot zuidoostenwind. Windkracht 3 tot 4. En komende nacht liggen de minima rond 20 graden. Dus dat wordt weer lekker zweten in bed.
1: Ja, kort nieuws dan. Reisgids Europa is in Groningen digitaal beschikbaar. Diverse bronnen melden dat. De Reisgids Europa in Groningen is opnieuw uitgebracht en is vanaf nu gratis als pdf te downloaden. Dan denk je, nou, waarom is dat interessant? Nou, in die gids worden 25 Groningse gebouwen vergeleken met bekende bouwwerpen uit Europese steden, zoals Londen en Antwerpen. En de makers hopen dat inwoners en bezoekers de stad zo op een verrassende manier opnieuw ontdekken. Je kunt dus op vakantie in je eigen stad, Merlijn, op deze manier.
0: Dat is wel heel leuk.
1: Ja, want wist je dat de achterkant van de Martinikerk bijvoorbeeld ook gewoon in Duitsland staat?
0: Nee.
1: Dat soort dingen.
0: Nou, ja. Dat zijn wel leuke dingen inderdaad. Nou, top. En dan Groningse locatie te zien in Duitse misdaadserie Tatort. Melden diverse bronnen. De Duitse misdaadserie Tatort is vanaf afgelopen weekend te zien op NPO 1... met afleveringen die deels zijn opgenomen in Groningen en Delfzijl. De serie werd onder meer gedraaid bij de Noorderhaven, de Speelsluizen en het Hanseplein in de stad. Het verhaal gaat over de verdwijning van een Duitse autodealer in Delfzijl. De tweedelige productie is een samenwerking tussen de Duitse omroep NDR en de NPO.
1: Ja, nou, dat is toch hartstikke gaaf.
0: Dat is een hele leuke samenwerking.
1: Ja,
0: ook.
1: Ze hebben het al in 2024 gefilmd. En toen zag je ze ook overal op de stad filmen. Dus ga dit zeker kijken. Het was in Duitsland in twee delen uitgezonden. En in Nederland wordt het een miniserie.
0: Ik vind het vooral heel vet dat ze gewoon een Duitse en een Nederlandse omroep dat die samenwerkt.
1: Ja, goed hè? Ja, en dan gaan we toch nog even door met Duitsland. Want Duitsland verlengt de grenscontroles, dat melden wij van Oog. Duitsland gaat door met grenscontroles aan de binnengrenzen, waaronder die met Nederland. En de controles worden verlengd vanwege zorgen over illegale migratie en veiligheid. En de maatregel kan gevolgen hebben voor Groningers die richting Duitsland reizen voor werk, bezoek, boodschappen of vakantie.
0: Ja.
1: Daar valt niks over te zeggen,
0: ja,
1: dat is gewoon zo.
0: Ja,
1: maar hou het even in je achterhoofd als je gaat rijden.
0: Ja, precies. Let er vooral eventjes op.
1: Komt het gewoon goed bij de grens.
0: En voor meer nieuws zoals dit, check oogtv.nl en onze Oog Nieuws app.

0: Could I Have This Kiss Forever van Whitney Houston en Enrique Iglesias.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Punk-rockband Yunus Valley heeft haar eerste Nederlandstalige EP uitgebracht, genaamd Tegendraads. Van deze EP komt de track Laat Het Los. Het nummer gaat over de huidige politieke situatie in de wereld en dat wij die als burger vaak maar moeten slikken. We worden zo geleefd door systemen, regels en de waan van de dag, dat we soms vergeten om mens te zijn. Laat Het Los is een rauwe, energieke track die oproept je eigen vrijheid terug te pakken. Wij gaan er nu naar luisteren, naar de...
1: Hoog Radio Stad.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:50. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De nieuwe solobroezekaart voor busreizigers in Groningen en Drenthe is een groot succes. Inmiddels zijn er al ruim 16.000 kaartjes verkocht, waarmee de verkoop van dagkaarten bijna 50% hoger ligt dan in de voorgaande jaren. Met het kaartje kunnen reizigers voor €10 de hele dag met de bus reizen. De actie is opgezet als aanvulling op het goedkope Nederland-ticket voor de trein, zodat ook toeristische plekken zonder treinstation goed bereikbaar zijn. De solobroezekaart is nog te koop tot en met 31 augustus. FC Groningen heeft zaterdagavond de oefencampagne in de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen afgesloten met een 1-0 overwinning op Real Valladolid. De enige treffer viel al vroeg in de wedstrijd na een hoekschop waarbij de bal via een Spaans hoofd in het doel belandde. In een goed gevulde Euroborg met zo'n 11.000 supporters hield de ploeg van trainer Dick Lukien de voorsprong daarna vast. Volgende week zondag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Drumfanfare Avanti uit Groningen is een crowdfundingsactie gestart na een inbraak in het clubgebouw aan de Oliemuldersweg. Hoewel er nauwelijks spullen zijn gestolen, is de materiële schade door opengebroken deuren en vernielingen volgens de vereniging duizenden euro's. Met de actie wil Avanti €3.500 ophalen voor een alarmsysteem en betere beveiliging. De vereniging, die al jaren financieel moeilijke tijden achter de rug heeft, hoopt zo nieuwe inbraken te voorkomen. De Groningse Vierdaagse gaat morgen van start met ruim 3000 deelnemers uit 10 verschillende landen. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Volgens de organisatie groeit de bekendheid van het evenement snel en komen steeds meer deelnemers van buiten Groningen en Drenthe. De wandeltocht voert 4 dagen lang door de stad en het Groninger ommeland met afstanden van 20, 30 of 40 kilometer. Dan het weer. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen van rond de 30 graden. Er zijn flinke zonnige perioden bij een matige oosten- tot zuidoostenwind. Windkracht 3 tot 4. En komende nacht liggen de minima rond de 20 graden. Dus alweer een tropennacht.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. De snelwegen rondom Groningen zijn nog steeds helemaal vrij. En in Groningen zelf zie ik nu dat de Weiert wat drukker begint te worden. Ik zie bij het Martini Plaza dat het wat drukker begint te worden. Bij Paddepoel, oftewel overal in de stad, begint het nu wat drukker te worden. Qua treinen betreft zie ik alleen dat er van Lelystad naar Schiphol dat er wat werkzaamheden zijn op het spoor. Dus daar kan je een momenteel vertraging tegenkomen. Dus let daar vooral eventjes goed op. En dat was de verkeerssituatie eigenlijk. Het is eigenlijk lekker in de vakantie. Rijdt het allemaal gewoon lekker door. Dus scheelt mij vertellen en dat scheelt jou, de luisteraar, in de file staan. En dat is hartstikke lekker.
3: Helemaal goed.
2: Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
3: Nou, over jou, Merlijn.
2: Kijk.
3: Ja, want jij hebt vorige week vrijdag voor het eerst je eigen middagprogramma gepresenteerd bij Oog Radio. En daar heb ik wel wat vragen over. Zoals bijvoorbeeld, waarom was ik er niet? Maar daar komen we straks op terug.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Kiss. En dat was Prince met Kiss. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Ja, Marlijn, ik moet er toch even over beginnen. We zitten hier gezellig samen in de ochtend. Ja, normaal gezien dinsdag, nu ook even op de maandag. Maar voor het weekend ben jij met iets nieuws begonnen. Sinds afgelopen week ben jij vrijdagmiddag ook op Oog Radio te horen. De Middag met Marlijn is van start gegaan. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: We hebben natuurlijk een heleboel vragen, maar ik wil eerst even luisteren naar een van jouw vaste onderdelen.
0: En ik heb een best wel bizar verhaal voor je. Gisteren had ik een belangrijke afspraak om 10 uur staan. Een afspraak zo belangrijk dat ik hem op mijn vakantienotenbenen in mijn agenda heb gezet. Dus ik kom er om 9:55 aan op die afspraak. En ik bel de desbetreffende persoon dat ik er ben. Hij zegt je bent mooi op tijd. Ik snap dan niet zo goed waarom ik dan mooi op tijd was. Ja, 5 minuutjes van tevoren, nou, het lijkt mij niet meer dan logisch. Dus ik kijk verbaasd in onze WhatsApp-chat. Staat er 11 uur. Nou, het bleek dus dat ik in Griekenland de afspraak in mijn agenda heb gezet. Maar daar is het 1 uur eerder. Waardoor toen ik weer terugkwam in Nederland, die afspraak is verzet naar 1 uur eerder. Dus 10 uur. Ja, een beetje stom, maar ja, ik had het ook niet meer gedubbelcheckt. Dus zet je een afspraak in je agenda wanneer je op vakantie bent. Check hem vooral eventjes als je weer terug bent in Nederland. Want het kan zijn dat je met tijdverschil werkt. En dat je dan ineens, ik had geluk dat er maar 1 uurtje verschil was in Griekenland. Maar ja, stel je bent in China of weet ik het wat. Als je een dag van tevoren ineens bij je afspraak bent. Dat is nogal onhandig, of niet?
2: Ja, nou, dat was het onderdeel De Klaag van vandaag. Een van de vaste onderdelen in jouw programma. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst, hoe voelt het, je eigen vrijdagmiddagshow?
0: Ja, heerlijk. Het voelt een beetje alsof het al had moeten gebeuren. Want ik werk nu al 1,5 jaar bij de ochtendshow. Met heel veel plezier. En ik heb eigenlijk nooit echt over nagedacht. Ja, wel een beetje over nagedacht om een eigen programma te hebben. Maar ja, dat het zo snel is gegaan. Want ik ben eigenlijk 2 weken geleden met het idee gekomen. En ineens had ik al een eigen show. Dus dat ging allemaal best wel snel.
2: Nou, dat lijkt mij een enorm compliment. Maar waar ik dan heel erg benieuwd naar ben. Hè, ben jij zenuwachtiger voor je eigen programma of voor de ochtendshow? Ben je überhaupt zenuwachtig?
0: Nou, voor mijn eigen programma 100%. Ja, het is de eerste keer ook. Dus je bent gewoon bang dat je fouten maakt. Je hebt een format bedacht wat je nog niet weet of het werkt of niet. En je bent toch bang dat mensen het niet leuk vinden of zo.
2: Ja, hoe ging het?
0: Nou, ik heb van iedereen gehoord dat het best wel... zaten mensen in de studio, zaten een beetje mee te luisteren. En die zeiden dat het goed was. Ja, natuurlijk zijn er altijd wel op- en aanmerkingen. Maar al met al, ik deed dus 1 plaatje draaien en dan een praatje over het plaatje. En ik hoorde dus dat best wel heftig is om 2 uur lang te doen. Maar ik heb hartstikke ADHD, dus voor mij was het, dat kan ik wel.
2: Ja, helemaal in je eentje. Want over feedback en in je eentje gesproken, waar was ik?
0: Ja, jij was er helaas niet bij. Maar ik heb jou verteld inderdaad dat uiteindelijk zouden we inderdaad het format willen uitbreiden naar 2 personen.
2: Ja, en dan Marlijn in de middag of middag met Marlijn, dat klinkt ook gewoon goed.
0: Ja, en als verslaggever kan jij je morgen helpen.
2: Ja, tuurlijk, ik plaag je een beetje. Hey, je hebt vaste rubrieken, De Klaag van vandaag, daar hebben we net al iets over gehoord. Dingen waar jij tegenaan loopt, geloof ik.
0: Ja, klopt inderdaad. Dan wil ik eigenlijk een nieuwsartikel pakken vanuit Groningen. En dan wil ik daar eigenlijk een beetje over klagen. En het liefst zou ik dat nog willen doen met de luisteraar. Dus de straten op en dan vragen wat nou echte klachten zijn vanuit Groningen. Dan kan de luisteraar lekker meeklagen en dan kan ik daar een beetje over praten.
2: En dan kan je lekker het weekend in. Je doet ook Marlijn langs de zijlijn. Dat is hartstikke leuk voor voetbalfans. Maar is het ook leuk voor mij? Want ik weet niet eens wat buitenspel is.
0: Nou ja, ik ga gewoon inhoudelijk een beetje in over... bijvoorbeeld FC Groningen heeft een nieuwe speler. Nou, en dan vertel ik daar een beetje over die speler. En het is niet voor iedereen weggelegd. Het is echt voor... voor voetbalfans, maar gelukkig hou jij ook lekker van klagen. Dus er zit voor jou al gelukkig wat bij. Ja. Ja, ik probeer gewoon zo'n breed mogelijk publiek aan te trekken met de rubrieken die ik heb.
2: Ja. Hey, wat is jouw ideale vrijdagmiddag? Wanneer ga jij met een goed gevoel naar huis?
0: Ja, wanneer ik een goede show heb neergezet, dus elke vrijdag. Als ik gewoon het idee heb dat ik echt inhoudelijk wat heb bijgedragen aan de luisteraar zijn of haar dag. En als ik gewoon lekker heb kunnen dansen op de muziek die ik heb gedraaid. En de luisteraar dat die ook lekker heeft kunnen genieten van de muziek. Dan heb ik een heerlijke vrijdagmiddag.
2: Gaan we allemaal goed het weekend in. Hey, je blijft nog wel, hè, op dinsdagochtend?
0: Ja, ik blijf nog wel. Komt goed.
2: Dan is het helemaal goed. Pak hem weer over.

0: Eerst hoorde je Davina Michelle met No Angel. En zojuist hoorde je On My Soul van Bruno Mars. En we hebben al even snel gekeken dat het lekker weer wordt vandaag. Maar hoe lekker weer wordt het vandaag, Johan?
1: Nou, dat is maar een beetje de vraag wat je lekker vindt.
0: Ja, daar gaan we weer.
1: Ik ben niet me te herinneren dat er iemand bij jou in de studio zit die niet heel blij wordt van die temperatuur.
0: Goed onthouden, Johan.
1: Nee, het wordt vandaag een zwoele dag, een tropische dag. Jij zou het eigenlijk bijna nu nog niet zeggen. Het waait wel en er zijn wolkenvelden die overtrekken. Die wolken verdwijnen ook niet vandaag. Maar de zon wint wel terrein en die zweept de temperatuur dan op naar tropische waarde. Het wordt ongeveer 30 graden. Maar dat oost tot zuidoostenwindje blijft wel. En ik denk dat dat voor heel veel mensen dan nog wel prettig is. Windkracht 3, af en toe zelfs even windkracht 4. Ja, een hele warme avond met om 8 uur nog temperaturen boven de 25 graden. En gevolgd door een tropennacht waarbij de kwik maar langzaam tot rond of net iets onder de 20 graden duikt tegen zonsopkomst. En dat onder de 20 graden is niet voor de stad weggelegd, maar voor de open gebieden daaromheen. Ja, en dan morgen. Dan doen we er waarschijnlijk nog een heel klein stapje bovenop. 30 tot 32 graden. Flinke zonnige periode, maar ook morgen niet stralend. Trekken van tijd tot tijd ook wolkenvelden over. Dat voorkomt trouwens dat die temperatuur nog verder oploopt. Dus ik denk dat er ook wel mensen zijn die blij zijn met die wolkjes. Ja, en op de grens met die nog wat warme lucht zou er zelfs in de nanacht en morgenochtend een klein drupje regen uit de bewolking kunnen vallen. Nou, later op de dag dan dringen buien vanuit het zuiden op. En die vormen weer de grens met wat koeler lucht. En een enkel exemplaar zou ons in de namiddag of avond kunnen bereiken. Ik verwacht echter dat de meeste buien via het oosten van het land naar Duitsland zullen trekken. En op zich is dat ook gunstig. Want stroomopwaarts een paar buien voor onze waterstanden in de rivier kan ook helemaal geen kwaad. Nou, dan is het vanaf woensdag weer voorbij met die eerste warmte. Temperatuur woensdag nog wel 5, 26 graden, dus warm. Maar er staat een stevige wind uit het zuidwesten. Windkracht 4 tot 5, wolkenvelden, geregeld zon en het blijft droog. Ja, en voor wie 5, 26 graden ook allemaal nog wat te veel is, heb ik ook nog goed nieuws. Want donderdag en vrijdag liggen de temperatuur rond 23 graden. Er staat een stevig windje uit het westen. Wolkenvelden, geregeld het zonnetje erbij. En misschien dat de wolken soms zo dik zijn dat een enkel spatje regen uitvalt. Maar al te veel zal dat niet voorstellen. Maar dan doet de zomer dus duidelijk weer een stapje terug om tijdens het weekend zeer waarschijnlijk er weer een stapje bij te doen. En zo gaat het allemaal wat heen en weer. Maar vandaag en morgen is het voor de hitte-liefhebbers. Die komen deze dagen even helemaal aan hun trekken.
0: Kijk, en dat ben ik. Heerlijk.
1: Oké. Nou,
0: ik bel Baan, hitte-liefhebber. Ja. Nee, top, Johan. Dankjewel.
1: Voor sommige mensen is dit ook een beetje kruidruimte weer.
2: Ja, ik blijf in de studio zitten met de airco aan.
1: Ja, nou, dat lijkt me een fantastisch plan. Dus je kom ik straks ook wel even buurten.
2: Gezellig, doen we.
0: Gezellig.
2: Ik ga ijsjes halen.
0: Wij horen jou morgen weer.
1: Morgen weer dezelfde tijd, hoor.
0: Helemaal goed. Tot morgen.
1: Fijne dag. Hoi, hoi.
0: En wij gaan luisteren naar Sunny. Want het gaat ongelooflijk zonnig worden vandaag. Horen wij net van Johan Kamphuis.

0: En dat was Sunny van Boney M. En het is inmiddels 8:58. En dat betekent dat de ochtendshow er alweer op zit. Dat is heel jammer. Maar we hebben een hoop behandeld. Waaronder het volgende.
1: Ja, we hebben het gehad over de Champions League van de orgelwereld. De International Martini Organ Competition Groningen. En dat is allemaal deze week in Groningen en omstreken. En daar kan je lekker heen voor goede orgelmuziek, waar Marlijn veel van houdt. Ja. En bij ons in de studio hadden we Abdullah Yassin van Link 050. Over de drie fantastische vrijwilligersprojecten die zij runnen vanwege het jaar van de vrijwilliger. Waaronder de vrijwilligersvillage op Noorderzon. Later meer.
0: En ook hebben we het gehad over Noorderzon zelf. We hebben namelijk onze verslaggever op pad gestuurd. En die heeft met Milou de Boer, vriendin van de show, gesproken. En die heeft heel wat verteld over wat er allemaal te doen is bij de 36e editie van Noorderzon.
1: Ja, ja. Moeten we nog iets belangrijks doen, Marlijn?
0: Nou,
1: we moeten Rick nog even een hele fijne vakantie wensen.
0: Ja, Rick, als je luistert, een hele fijne vakantie, een welverdiende vakantie. En we zien je over 2 weken weer.
1: Maar wie wij weer zien morgen, dat zijn we zelf.
0: Oh ja, en onszelf, ja.
1: Ja, want we hebben vandaag lekker samen gedraaid. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe ochtendshow.
0: Helemaal, ja, dat, ja. Dat is nog geen ding te doen. En dat is maar goed ook, denk ik. En dat is ciao voor nou.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
5: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden, en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden, en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
4: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
6: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten, dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
4: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: koop van dagkaarten bijna 50% hoger ligt dan in de voorgaande jaren. Met het kaartje kunnen reizigers voor 10 euro de hele dag met de bus reizen. De actie is opgezet als aanvulling op het goedkope Nederland-ticket voor de trein, zodat ook toeristische plekken zonder treinstation goed bereikbaar zijn. De Solobroezekaart is nog te koop tot en met 31 augustus. FC Groningen heeft zaterdagavond de oefencampagne in de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen afgesloten met een 1-0 overwinning op Real Valladolid. De enige treffer viel al vroeg in de wedstrijd na een hoekschop, waarbij de bal via een Spaans hoofd in het doel belandde. In een goed gevulde Euroborg met zo'n 11.000 supporters hield de ploeg van trainer Dick Lukien de voorsprong daarna vast. Volgende week zondag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Drumfanfare Avanti uit Groningen is een crowdfundingsactie gestart na een inbraak in het clubgebouw aan de Oliemuldersweg. Hoewel er nauwelijks spullen zijn gestolen, is de materiële schade door opengebroken deuren en vernielingen volgens de vereniging duizenden euro's. Met de actie wil Avanti 3.500 euro ophalen voor een alarmsysteem en betere beveiliging. De vereniging die al jaren financieel moeilijke tijden achter de rug heeft, hoopt zo nieuwe inbraken te voorkomen. De Groningse Vierdaagse gaat morgen van start met ruim 3000 deelnemers uit 10 verschillende landen. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Volgens de organisatie groeit de bekendheid van het evenement snel en komen steeds meer deelnemers van buiten Groningen en Drenthe. De wandeltocht voert 4 dagen lang door de stad en het Groninger Ommeland met afstanden van 20, 30 of 40 kilometer. Na het weer, vandaag is het tropisch warm met temperaturen rond 30 graden. Er zijn flinke zonnige perioden bij een matige oosten- tot zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. Komende nacht minima rond de 20 graden, alweer een tropennacht. En morgen wordt het opnieuw tropisch bij 20 tot 32 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane, in de staat Washington, zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: vis-specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van de Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
6: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

Dit is Oog.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na het dodelijke ongeluk met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.